0: I would work on my agency business from 8:30 to 1, and the cast would stream into my office at 1 till 2. We would rehearse the dialogue. Mm-hmm. I'd get on with my normal work then till 5. At 5, we would go up to the studio. We started off with Cecil Whiteman's studio.
1: Is that where you recorded the show?
0: Yeah, originally, yes, until the SABC built the beautiful studio here, now in P1 downstairs here.
1: That was about 54 or something, wasn't it?
0: Yes, I think it was about that. And then we used to go and rehearse it again on the mic, you see, the dialogue, and I used to time it and do all the multitudinous things that the director has to do, rewrites and corrections. Then the cast would go off at about 7, the band would come in then, the staff would go off and the cast would go off and eat, whilst Taylor, or Sucker, would be there, and then I'd go through the numbers with the band, timing them, and by 8 o'clock the audience were coming in. And I'd had a pretty long day by the time we'd finished. I used to start about 8:30 in the morning and finish about 11:15.
2: Leslie Richfield and Gabriel Bayman played a good 10 characters between them. You'll remember Leslie frolicking around as the artistic, oversensitive Humphrey.
3: What's the size of the baseball?
4: I say, can I help you?
3: Well, I'm sorry, Humph, but this is tricky. I'm going to fiddle with a model.
4: Oh, anyone I know.
5: No, Humphrey, please. He means he's going to help Jesse build a model village.
4: Oh, goody-goody gumdrop. Oh, I say, do let me help.
2: Gabriel Bayman specialized in the country's dialects. He was Isaac, the quick-witted, light-fingered shirkwork.
6: Hey, das Wasser prebs got a chopper, Isaac prebs a Wasser.
5: Well, it all depends. Tell me, have you got a drum that doesn't belong to you?
6: No, master.
5: Then beat it.
6: How can I beat it if I haven't got it? Tell me, why does master want to buy a drum? Is master then starting a ticky dry band or something?
5: Do I look like a man who conducts a ticky dry band?
6: No. Master look more like the stick that a man conducted with.
0: Then I did what I always wanted to do, is go off on my own. I started my own little company so that I could devise shows, write shows like serials. I'm very, very fond of writing either dramatic shows, half an hour, or mainly serials. I get a big thrill with keeping a serial going on the air for a year or more. And that's what I've been doing since 66. And to a certain extent, to as much an extent as I have energy for, I'm still doing it.
1: Ken, can you drop a few names of those serials for which you've been responsible as writer?
0: Oh, yes.
1: And director.
0: Well, they've all been on Springbok, of course, and I think I must range now over 10 years. I started off with a horse racing one called Tamarisk Lodge. That ran for nearly 2 years. Then I did one that ran for a year called The Final Curtain, which was about a murder in the theatre in London. Mm-hmm. Then The Agullis Diamond, which was skullduggery with Russian submarines around our coast. That ran, I think, a year. And The Valiant Heart, which was a Russian thing, time of Catherine the Great, which ran for 18 months. So I've written literally billions of words.
7: Gabriel Bayman, too, has passed on, and Jeff Slaymaker. But we're fortunate to have so many of the original cast of actors, scriptwriters and producers still with us. Pierre, who were the ones associated with this very successful series?
1: Oh, there's so many, Judy. In fact, Cape Town has a resident cast of Celtic showmen that could fill a Cecil B. DeMille movie, I think.
7: Cape Town really carried the reputation of sort of being the comedy centre for
1: it
7: many
1: was
7: years,
1: indeed.
7: Didn't it?
1: Yes. Well, there's Lambert Stevens, who started writing the first Afrikaans one, and Piet Pompies.
7: Was Lambie Stevens one of the original
1: he
7: comedy boys?
1: He wrote the
7: boys.
1: First three or four Celtic Cascanada shows. Uh-huh. And then Piet Pompies van der Bijl, who took over. Yes. And they were both writer-producers, in fact, of Celtic Cascanadas. There's Jan Lombard and Piet too, incidentally. They were regulars on both shows. And there's Gerard Roux.
8: Why you find success fun? Celtic Cascanadas was te danken aan Harold Cobb, wat juist in daardie stadium lang voor hierdie nuwe sogenaamde Afrikaanse muziekorkeste naar voren gekom het, Harold Cobb het heeltemal een nieuwe klank in die Afrikaanse lichte muziekwereld gebring. Met composities soos Adam en Eva en die Appelkie enzovoort enzovoort.
1: Ja.
8: Wat voor mensen destijds vreemd was, want die weet boerenmuziek was maar concertina en gitaar.
1: Ja.
8: En Harold het met sy prachtige klavierspel en sy prachtige verbruikings van strijkers en dies meer, denk ek was hy 'n voorloper gewees van wat later sou bekend wees as die nuwe Afrikaanse musiekklank. Daardie program was dikwels die opnamesessies tot 2 maande vooruit vol bespreek.
1: Ja.
8: En mense het letterlik soos vir rugby toetskaartjies vir jou kompleet gesê, man, ek sê vir jou enigiets gee, ek sê vir jou 3 snoeke gee, ek sê vir jou Karba wyn gee. Ek sê vir jou mandjie vars geplukte druiwe bring. Ek wil net twee kaartjies hê vir Keltiese Kaskanade.
1: Ja.
8: Peer en mag ek sê namens al die Keltiese Kaskanades karakters van destyds in die woorde van hom Gabriel, julle moet lekker bly hoor en ons is jammer dat Springbok Radio ook nou nie meer langer by ons gaan wees nie. Mooi loop.
1: Jan Lombard is, jy weet, ek en jy ken mekaar al baie, baie jare. Ek denk meer as dat ek wil herken, nie waar nie?
6: Ja, Peer, ja, oos.
1: En ek denk, Amber, jy moes een van die eerste Kaapse spelers gewees het wat in Springbok Radio opgetree het, nie waar nie? Wel, nie op die eerste mei noodwendig, nie, maar baie, ek denk in 50 het jy al begin is.
6: Dat was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Muziekboek.
1: Mm-hmm.
6: Waar ons net van die grootmeesters so'n bietjie muziek gespeel het en dan so'n bietjie oor hulle gesels
1: het. En hoe het jy toe van die Atlantic naar die Celtics bitter oorgezwaai?
6: Kijk, Celtics het my gevra om te kom vir 'n auditie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê, jy moet die rol speel van Oom David van Graan.
1: Mm-hmm.
6: En Gerard Roux en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad, daar een. Die tekst net voor dit was geskryf door Lambert Stevens, nee?
1: Ja.
6: Die heel eerste, maar hulle het wel een of twee gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet een karakter kry om nou die garage te bestuur. Dat is nou die Celtics garage op die dorpie Kaskanades. En nou moet ek hom so speel soos een garage bestuurder, maar dat is een komische rol, hy moet een snaakse ou wees, maar nie. Nie stuitlik nie, of stuitig nie, of hy moes daarom een karakter wees, in beheer van die garage, waar baie dinge verkeerd loop, en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lang aan met hom.
1: Die goue jare van Springbok.
6: Dit was werkelijk goue jare, Peer, soos jy sê, ek stem saam met jou, dit was interessante jare, hoor.
7: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
1: No, indeed.
7: How many years did it run for, though?
1: Well, 12 years, Ken said, and to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
9: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen, en toe het dan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkunst laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
1: Ja.
9: En toe het ek 2 liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nie, nou moet ek nog een liedjie kom sing volgende week. Toe het ek hier nie.
1: Een van jyne wat ek onthou is Antjie se Rooie Bruin Hen.
9: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slaap. Hans Wors.
1: Ja, Hans Wors, ja.
9: En toe is een rikkie en koffie is opgetreed, toe vraag Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om een program deel te neem, Springbok Radio wat begin.
1: Ja.
9: En toe het ons met die maatskapie onderhandel. En toe het ons besluit om 2 programme te maak, Ken Tyler, so die Engelse program doen, en ons klompie ander, Jan Lombard, en Jan Lombard is later ingekom. Ek het Oom David van Graan se rol gespeel.
1: Of was jy eers Oom David van Graan?
9: Ek was eers Oom David van Graan, ja. En toe moet ek nou 'n stemoperasie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 9 verskillende rolle gedoen.
1: Ach, nooit.
9: Daar Geesie, Piet Pompies, Hans, Wolf,
1: oh ja, jy was dan Geesie ook geweest.
9: Ja.
1: Kan jy nog soos dan Geesie
4: praat? Ja, sê jy, shut up, Gabriel.
9: En toe het Gerard Roux en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien?
1: Ja.
9: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, nou hulle kan nie aangaan nie. Hulle te veel ander werk en so. En toe vraag Ken Tyler my,
1: ja,
9: of ek kan sien om aan te gaan.
1: Dis 'n groot skrik daai, sien?
9: Ja, nee, ek het hom aangepak en nogal 'n paar extra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem en toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar saam met Pierre Marais, ja, hy was ons regisseur, weile Pierre Marais.
1: Ja.
9: En toe ons die eerste program gemaakt het, sê Pierre vir my, ja, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.